Tough.

Lijnstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

Jay.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.

Heartstrings, liedje uit 2011. Ja, december kwam dat uit. Hè? Ja, gisteren het verschrikkelijke nieuws op internet natuurlijk gelezen en op tv gezien. Hè, door de Prinsjesdagstrubbelingen heen dat Ben Saunders overleden is.

43 jaar is hij geworden. Hij werd dood aangetroffen in een plas. Moet je nagaan, een recreatieplas. Daar is hij aangetroffen. De man van The Voice of Holland, Avastars, ja. Marco Borsato heeft ook gezegd, een lieve, bijzondere man, mijn hartheld. Hij was een van de coaches tijdens het eerste seizoen van The Voice of Holland, dat Ben Sonders won. Ja, Sonders die koos Roel van Velzen toen als zijn coach, maar werkte ook samen met Borsato. Ja, Ben Sonders overleden. Ja, het is waarschijnlijk gewoon een ongeluk geweest waar zijn overlijden aan gerelateerd is. Ja, Ben Sonders groeide op in Horen. Hij was een zoon van Engelse ouders. Hij brak in 2011 door, zoals ik het al zei. Hij heeft een tijd gehad dat hij populair was, maar ja, zijn succes die ebte weg. Toen kwam hij ook meerdere malen in aanraking met justitie. Twee 2005. Gewoon uit al. Wat gaan we eerst?

0: Madre mía.
1: Madre mía. Caro Nieuwenhoven, hoor je
0: bij voor de wekker wakker en zeggen goedemorgen. Nou, we hopen dat de microfoon nu wel opgelost is en dat hij het weer een beetje doet, want we hadden even storing. Maar goed, we zijn er even het verhaal af te maken van Ben Saunders. Ja, hij was toen eventjes niet meer succesvol. Hij maakte ook geen muziek meer. Het was toen eventjes klaar en over. Nou ja, en toen raakte hij ook in aanraking met justitie. Hij had ook een verkeersregelaar toen in Horen had hij mishandeld. Hij kreeg toen taakstraf. Hij werd ook, of bleef ook gewoon lid van de motorclub Satudara. En onlangs toen was hij ook verhuisd naar een woonwagenkamp in Arnhem. Ja, hij opende daar in de stad verder ook nog een tattoo shop. Ja. Nou ja, in elk geval, Ben Saunders is niet meer. Je hoorde aan het begin Heartstrings. Nou, volgens mij is de microfoon opgelost, hè? Volgens mij doet hij het weer, hè? Dus we kunnen weer onze gang gaan. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker.

Ja, ik zat gisteravond nog eventjes een film te kijken met Nicolas Cage. Ik weet niet meer welke film het precies was, maar daar kwam dit liedje in voor van The Cars. En Just What I Needed. Ja, goed, ik zeg goedemorgen. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 16 september inmiddels alweer. Ja, gisteren was het Prinsjesdag. Ik weet niet of je het een beetje gehoord hebt en gezien natuurlijk via de bekende mediakanalen. Maar het was nogal een chaos, hè? Want jongens, stukken ijzer op het spoor. Boerenactivisten, die hooi in de fik hadden gestoken. 35 plekken veroorzaakten de voorwerpen. Storingen op veel plekken op het treinverkeer. Bij Steenwijk reed een trein op het sabotagemateriaal in. En dat heeft geen gevolgen omdat de trein al was gewaarschuwd en dus niet op volle snelheid reed. En halverwege de ochtend heeft ProRail het spoor op verschillende plekken in het land vrijgemaakt. Ja, het was, was wel een dag van de protest, jongens. En er werd zelfs verf gespoten op de weg, hè, tijdens Prinsjesdag. Misschien heb je het gezien, hè. De koets die moest over rode verf heen rijden. Die had men nog wel eventjes wat schoongemaakt van tevoren. Maar goed, het gebeurde wel. En ja, er was veel protest. Ja, mensen die, ja, die op een of andere manier oneens zijn met de plannen van het kabinet. Hè. Dat niet alleen, maar ook natuurlijk het milieu. Hè, want Extinction Rebellion heeft ook van zich laten horen. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag. Ja. Zijn ik net dinsdag? Nee, het is woensdag. Hè. Ike en Tina Turner.

0: even die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic. Hoorde je voorbij komen bij je voor de wekker wakker. Ja, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Het zijn midden van de week.
1: Dit is de dagtopper.

Duo Desinteresse met Sjortje is vandaag de dagtopper op deze woensdag. We zijn vandaag 16 september. Ja, er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Zo blijkt uit gesprekken met diverse bronnen. Bronnen in de agrarische kringen die zeggen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Als dat zo is, dan hebben ze met deze actie hun eigen glazen ingegooid. Dat zegt een hoogleraar die over terrorisme en politiek geweld gaat. Hij denkt dat het Openbaar Ministerie hoge straffen zal eisen tegen de daders. Ja, de boerenprotestgroep Agractie die zegt helemaal niks van de sabotageactie te weten. Ook de actiegroep Farmers Defence Force die zegt dat ze niet betrokken zijn bij de actie die gisteren op Prinsjesdag hebben plaatsgevonden op diverse delen van het spoor. Ja, we hebben te maken met een neerslagtekort, maar dat is door de regen en de buien sinds half augustus gedaald van 309 naar 260 mm. De droogte die houdt wel aan, maar wat dat betreft gaat hij wat omlaag. Ja, vanaf vandaag neemt de wisselvalligheid weer toe en komen er ook buien voor. De neerslag die zorgen niet voor een grote verlichting van de droogte waar we mee te maken hebben in de lage landen, maar het daalt wel naar ongeveer 250 mm. Ja, eind september ligt een tekort van 250 mm ongeveer 35 mm onder de 5%. Ja. Vandaag is het komen en gaan van buien. Ook zonnige momenten. Er zijn stapelwolken. We hebben te maken met westenwind. En die is matig tot vrij krachtig aan zee. Het wordt ongeveer 17 graden in Noord-Holland. En 19 graden langs de oostgrens. Dus ja, vandaag begint het redelijk weer te worden. Al moet je wel een parapluutje meenemen. Op deze dag in 1989 staat er een liedje van Lil Louis in de Nederlandse en Belgische en Duitse hitlijsten. Het liedje French Kiss scoort in 1989 een nummer 1 hit.

zet er een klein vleugje beat onder en het liedje klinkt dan gelijk heel anders, hè? Wendy Crawford hoorde je met Wishing on a Star bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de Prinsjesdag natuurlijk. Er zijn allemaal dingetjes weer naar buiten gekomen. Ja, de meeste huishoudens gaan er volgend jaar financieel op achteruit. De koopkracht die gaat gemiddeld naar beneden met 0,1%. Nou ja, dat lijkt niet veel, maar het is wel veel. Ja, op basis van de miljoenennota. Voor het eerst sinds de energiecrisis van 2022 is er voor de meeste huishoudens een koopkrachtdaling. Ook is het nog erg onduidelijk of de kabinetsplannen ook worden doorgezet. Want ja, je weet het, de Prinsjesdag, de nota in het koffertje zijn allemaal met de potlood geschreven. Want ja, er is nog geen meerderheid, of beter gezegd, er is geen steun van het kabinet. Dus ja, de koopkrachtdaling is het gevolg van de lastenverzwaringen die het kabinet volgend jaar wil gaan doorvoeren. Ja, voor huishoudens met kinderen veranderen er verschillende regelingen. De effecten daarvan die heffen elkaar in de meeste gevallen op. Huishoudens bijvoorbeeld met een laag inkomen of middeninkomen, die gaan er over het algemeen maximaal enkele tientallen euro's op achteruit. Ja, nou ja, die mensen die hebben al niet veel te besteden. En dan gaat er ook nog een keertje wat af. Ja, dat wordt problematisch. Ja, ook de boodschappen zijn duurder geworden. Het kabinet wil ook nog niks aan de boodschappen gaan doen. Want ik zat gisteren ook nog eventjes die prijzen te vergelijken. Ik ben dan iemand die houdt die bonnetjes, weet je wel, van de supermarkt. Van soms wel een half jaar terug. En dan zie ik toch stiekem dat, ik doe maar even een voorbeeldje. Het lijkt niet veel, maar het is toch zo. Beschuit bijvoorbeeld, die was eerst 39 cent. Toen zag ik hem op 45 cent gaan. Toen stond hij op 48 cent. En nu stond hij gisteren al op 50 cent. Dus met centen gaat het omhoog. Maar ja, als dat met alle boodschappen gebeurt, dan merk je dat natuurlijk wel in je portemonnee. Hè? Dus alles wordt met centen omhoog gedaan, dan valt het minder op. Hè? Want ja, mensen bewaren die bonnetjes niet, zoals ik. Maar goed, ik zie het wel. Hè? Ja. Ja, en mensen hebben toch nog op een of andere manier genoeg geld. Want ja, de concerten van Oasis, waar ik gisteren al melding van maakte, die lopen als een trein. Er zijn er al een paar uitverkocht. Dus Oasis dus. Hè? Volgend jaar natuurlijk ook in Nederland, in de grote stadions, kunnen we Oasis gaan bekijken. Ik heb weer een liedje gevonden. We gaan er eentje draaien. The Girl in the Dirty Shirt.

0: auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.

is een opkomend Nederlandse artiest. We hebben het over Fien Sabel. Ja, ze is ook niet zo oud, hè? 13 jaar. Ze komt uit Borne. Haar eerste officiële single, die hoorde je net voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, voordat ze haar eerste echte eigen single opnam, volgde ze al jaren intensief zangles. En heeft ze ook podiumervaring opgedaan tijdens diverse lokale talentenjachten. Ja, nou ja, in elk geval is ze erg populair aan het worden in België en ook in Nederland. Hè. Fien Sabel, ja, ze begint een beetje vreemd te zingen. Maar naar de hand, dan komt ze echt los. Hè. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is druk op de Nederlandse wegen in de regio Langstraat. Onder andere de A1, de A2, Zetogenbosch, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. De A4, daar is het aansluiter geblazen. De A15, de A16 en de A27. Ook richting Arnhem vanaf Apeldoorn. Daar is bij de afrit Hoenderlo het een en ander aan de hand. Daar is het ook aansluiter geblazen. 5 minuten vertraging. En de N3, Dordrecht-Papendrecht. Daar staat het ook stil. Dus op de weg moet je in elk geval goed oppassen. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag woensdag. Ja, klopt. Ik heb een slechte stem. Momenteel. Oh, jongens. Al een paar dagen fix verkouden. En een klein beetje last van de griep. Dus ja, langzaam ebt het weg en wordt het wat beter. Maar toch, het is wel een ellende hoor. Jongens. Goedemorgen.

0: thuis en op je werk.
1: Altijd. Nog voor de wekker wakker.
2: Langstraat FM.
0: Dit is de Flitsschijf.

0: Montreal. Groot is de Blitzschijf. Nog sowieso tot aanstaande zaterdag. En dan gaan we weer een hele andere uitzoeken. Wat dan weer de Blitzschijf is voor de komende weken. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, er zijn weinig beelden beschikbaar van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de bestuursvoorzitter Mirjam van Veldhuizen van ProRail in Nieuwsuur. Ze zegt, laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer sporen. Die houd je niet zomaar allemaal in beeld. Ja, volgens Van Veldhuizen, de woordvoerder van ProRail, is het daarom lastig om te zeggen wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen. Men denkt namelijk aan boerenactivisten die achter de spoorsabotage zitten. Zo werden er allerlei spullen op het spoor gelegd. Op bijna 35 plekken gingen de seinen op rood, waardoor treinen niet konden rijden. Ja, ja, gisteren was het Prinsjesdag, hè? Ja, in Politiek Den Haag beginnen vandaag de algemene beschouwingen. En in Amsterdam is een eerste zitting over de explosie in een kelderbox onder een flatgebouw in Osdorp, waarbij in juni 7 personen gewond raakten. Ja, en Hart van Brabant behoort al jaren tot de absolute logistieke top van Nederland. De regio Tilburg-Waalwijk werd al in de afgelopen 7 jaar 6 keer uitgeroepen tot logistieke hotspot van het land. Ja, nou gaat men de krachten bundelen dankzij de toekenning van een RIF-subsidie. Dat is een regionaal investeringsfonds, MBO. Is een meerderjarige samenwerking gestart waarin jongeren, zij-instromers en werkenden worden voorbereid op banen in de logistiek van morgen. Dus Midpoint Brabant heeft weer van zich laten horen. Goed, het weer vandaag. Zon, wolken en buien. De temperatuur loopt vandaag op naar 17 tot 19 graden. En we hebben te maken met een stevige westenwind.
1: De early bird van de radio is Erik van Vliet.

is wat, hè. 12 weken al op de allereerste plaats in de Flits in de 50. Die Die van Shakira en Burna Boy. Ja, het liedje staat al 15 weken in de Flits in de 50. En al 12 weken op de allereerste plaats. En ja, er zijn niet echt artiesten die de bedreiging vormen voor de nummer 1. Wel eentje, dat is Ella Langley. Die staat nu op nummer 3. Langley voor Intimi en Choosing Texas. Ja, dat kan nog wel eens een nieuwe nummer 1 gaan worden. Hè? Dus misschien is het binnenkort voor de plaats wel gebeurd. Hè? Ja.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. George Slaats neemt afscheid van de Waalwijkse politiek. De fractievoorzitter van GroenLinks afzet na 12 jaar een punt achter zijn politieke carrière. Afgelopen juni besloot Slaats na zijn afscheid als wethouder toch door te gaan als raadslid, maar daar zijn nu ook mee gestopt. Slaats kiest ervoor om een nieuwe weg in te slaan en het stokje over te geven aan de volgende generatie. Het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Loon op Zand wordt steeds duurzamer. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 42% minder CO2 uitgestoten met het onderhoud van het groen. De gemeente investeert steeds meer in elektrische apparaten die tijdens het onderhoud gebruikt worden. De gemeente heeft namelijk het doel in 2030 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Basisschool De Rank in Sprangkapelle gaat het oorlogsmonument van de Kapelse Veer adopteren. De school neemt daarmee het stokje over van de voormalig basisschool De Bron. Op deze manier wil de gemeente het verhaal van de oorlog overbrengen op de volgende generatie. Donderdag 17 september neemt basisschool De Rank de adoptie en de bijbehorende taken van het monument over. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: zijn 100%. Wij zijn 100% Langstraat. Info. En hits.
1: Langstraat FM.
2: Voor de wekker wakker.
3: Dit is de dagtopper.

Nou, volgens mij is dat ook best wel goed voor als je verkouden bent, hoor, zo'n shotje, denk ik. Ja, volgens mij maakt dat een bacterie wel dood, zo'n shotje, als je verkouden bent, hè? Maar ja, het is een beetje vroeg voor een shotje natuurlijk, hè. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 16 september. Welkom bij Langs de FM, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de heilige Ludmilla, die leert ons vandaag het volgende. Ludmilla, het vrome kind, blaast vaak een forse wind. Nou, dat klopt, want het is vandaag toch een straffe wind. Ja, we moeten dus rekening houden met een najaarsstorm. En het eerste exemplaar van de Statenvertaling wordt plechtig aangeboden aan de Staten-Generaal op deze dag in 1637. De Statenvertaling of de Statenbijbel is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling. Ja, in 2010 verscheen de herziene Statenvertaling in begrijpelijker Nederlands. Ja, het is nog 2 weken en dan is het zover. Tot en met 30 september, vanaf 24 september, dan is het weer de week tegen eenzaamheid. Ja, dan wordt het weer eventjes kijken van wie is er in mijn buurt eenzaam. Ja, en dan beginnen natuurlijk ook de buurtbankjes weer. Hè. Ja, en leuke momenten zijn dat. Je moet maar eventjes kijken op de website voor leuke ideeën om je buurt wat interessanter te maken. Dan kun je zeg maar naar de bekende website van buurtbankjes.nl. En daar wordt uitgelegd hoe je je buurt toch weer wat gezelliger kan maken. Hè. Ja, nou ja, het wordt allemaal duurder. Hè. We hebben het gisteren allemaal gehoord in de toespraak van de koning. Ja, duurdere biertjes, lagere vliegbelasting en langer korting op brandstof. Het zijn een aantal van de wijzigingen die het kabinet naar buiten heeft gebracht. Ja, de korting op brandstof die blijft nog een jaar langer van kracht. Zodat de automobilisten volgend jaar niet te maken krijgen met extra prijsstijgingen. Nou ja, volgens mij kan het dan niet meer verder omhoog. Want jongens, die benzine, het is ontzettend duur geworden. Hè? Ja. Ja, en gisteren het nieuws naar buiten gekomen van Ben Sanders. De familie heeft nu bevestigd dat de zanger is overleden. Zo werd er een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al wat vermoedens dat het om Sanders ging. Die sinds die ochtend al vermist was. Ja, hoe hij precies om het leven is gekomen, is niet bekendgemaakt. De politie heeft wel laten weten dat een misdrijf is uitgesloten.

getiezerd hebben. Nou ja, Anton Nachtzaam, ja. Het is trouwens al een oud liedje, hè, want hij is in juli al uitgekomen, 10 juli. De Noorse DJ Keiko. Met de Amerikaanse singer-songwriter Max McNown. Ja, zo heet hij. Het liedje gaat over nostalgie, een verloren liefde en de pijn van spijt. Ja, in een bar of een hotel. Take Me Back van Keigo. Dus de speciale aanbieding nog sowieso tot 19 september. Ja, de Nederlandse première van Titanic die was erg in het nieuws. Nou ja, van woensdag 20 tot en met 24 januari volgend jaar is de musical opnieuw in Breda te zien. Ja, Titanic vertelt wat er echt gebeurd is op het grote schip. Hè. Ja, dus mocht je informatie willen over de Nederlandse première van Titanic, dan wordt het er extra voorstellingen gegeven. Hè? In Breda dus. Hè? In het Chassé Theater. We gaan er even uit voor het nieuws. En dan zijn we na het nieuws uiteraard weer terug. Hè? Tot zo.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.

Ja, lekker is dat, hè. Zam aan de wiel en Hart op Hart. Een nieuw liedje wat aangekomen is. Vorige week draaide ik hem voor de allereerste keer. En dit was hem weer een keertje, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, gisteren de Prinsjesdag. Ja, het betekent dat tanken niet goedkoper wordt. De benzineprijzen zijn al flink gestegen. Ja, reizigers hebben wel een meevaller. Wie volgend jaar bijvoorbeeld een lange vliegreis gaat maken, die krijgt te maken met een lagere vliegbelasting dan eerder was gepland. Ja, voor een lange afstandsvlucht bijvoorbeeld komt die uit op ongeveer €59. En ja, eerst zou die €70 worden. Dus dat scheelt, even kijken, 60, een tientje. Ja, ja, en vliegen wordt daarmee niet goedkoper. De belasting die valt wel wat lager uit. Ook zijn er wat dingen die wat duurder worden in de supermarkt. Bijvoorbeeld wijn wordt duurder. Bier wordt duurder. Sterke drank wordt waarschijnlijk ook duurder. En de accijns wordt volgend jaar opnieuw aangepast aan de inflatie. Zo zeggen de ingewijden, hè? Ja.

Ja, ik zal het liedje maar niet vertalen, want dan sla je een beetje achterover, denk ik. Dr. Dre en LL Cool J en Zoom, Zoom, Zoom. Wel lekker in het gehoor liggend, hè? Goed, voor de wekker wakker. Ja, er wordt al een tijdje over gesproken. Een verplichte cursus voor nieuwe hondeneigenaren. Ja, de organisatie die daarover raadt, die zegt... we zien eigenlijk niks in het verplicht stellen. Maar er is wel toegevoegde waarde. Ja, daarom is er niet lang gewacht. En wordt er nu een eerste en vrijwillige volwaardige cursus... voor elke hondenliefhebber in Nederland gelanceerd. Jaarlijks worden er namelijk duizenden honden herplaatst. Gedragsproblemen, verkeerde verwachtingen en gebrek aan kennis... die spelen daarbij een belangrijke rol. En daar wil men dus nu iets aan doen. En de stichting Verhuisdieren is de eerste in Nederland... die een online basiscursus voor toekomstige hondeneigenaren lanceert. Dus ja, als je een hond wil aanschaffen... dan is het misschien slim om eerst die cursus te doen, hè? Ja. Ja, gisteren was het Prinsjesdag. Dat betekent dus dat er veel bekend is geworden qua kosten. Ja, de zorgpremie bijvoorbeeld... die gaat naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand omhoog. Ja, het kabinet rekent voor volgend jaar op een gemiddelde premie van 197 euro per maand voor de basisverzekering. Ja, dat is nog niet helemaal vast. De zorgverzekeraars die bepalen namelijk zelf hun premies en maken die uiterlijk in november bekend. Ja, het eigen risico gaat ook omhoog. De eerder geplande verhoging met 60 euro gaat volgend jaar niet door. Het bedrag wordt wel aangepast aan de stijgende prijzen. Ook gaat het eigen risico van 385 euro naar 400 euro. Ja. Nou ja, ouders met jonge kinderen krijgen volgend jaar meer kinderopvangtoeslag. Daarvoor krijgen ze een groter deel van de opvangkosten vergoed. Zo staat er in het bekende koffertje. En de tegemoetkoming die zal wel wat lager uitvallen dan eerder was gepland. Ja, als je werkt als ouder, dan krijg je dus extra hulp bij de opvangkosten. Maar de hoge inkomens, die krijgen minder dan dat men eerst dacht. Ja, dus ze zijn aan de ene kant weer wat kosten omlaag gebracht. En aan de andere kant zijn ze weer omhoog gegaan. Dus die schieten nog niet echt veel meer op. Nee. Goed, voor de wekker wakker. Ik zat gisteren nog even naar een film te kijken. Een oude film alweer. Het was een humoristische horror. En die film die heette Bloody Mary. En ja hoor, daar zat ook weer leuke muziek in. Ik heb er weer eentje te pakken. Dat was deze. Van Zaga.

Jermaine Stuyver, daar was hij weer. En ik kom eraan bij Voor de Wekker Wakker op Langs de FM. 3 minuten voor 8:30. Ja, op zondagochtend 20 september keert Wakker terug naar de Grote Kerk in Breda. Met Wakker veel gezichten. De derde editie draait om de vraag: wanneer hoor je erbij en wanneer niet? Nou ja, meer informatie uiteraard via de website van de Grote Kerk in Breda. Ja, vandaag na Prinsjesdag beginnen de Tweede Kamer te praten over de algemene politieke beschouwingen. Ja, veelal gezien als de belangrijkste politieke debatten van het jaar. Omdat meerderheden voor de begroting nog onzeker zijn, hangt veel af van de standpunten van de partijen die tegen zijn. In de rechtbank in Amsterdam dient de eerste openbare zitting over de explosie in een kelderbox onder een flatgebouw in Osdorp. In juni raakten daarbij 7 personen gewond, van wie 2 ernstig. 2 mannen worden ervan verdacht dat ze in de kelderbox voorbereidingen troffen voor plofkraken. Ja, vandaag dus de zitting. Ja, het Europese politieke jaar start met de State of the Union van voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. In deze Europese variant van de troonrede kondigt ze waarschijnlijk een migratienoodwet aan. Een verbod op social media voor kinderen en een nauwere samenwerking met Canada. En de Europa League-wedstrijd AZ tegen Sunderland is vanaf 9 uur te volgen in een live blog via de bekende apps. En de familie van Ben Saunders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem werd gisteren het lichaam van een man gevonden. Er waren al vermoedens dat het om Ben Saunders ging. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie heeft wel laten weten dat een misdrijf is uitgesloten. Saunders is 43 jaar geworden. Ja, er staat veel op Instagram. Onder andere: mijn lieve kleine broertje is overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik nu voel. Dat schrijft broer Dean Saunders op Instagram. Hij zegt: het is een vreselijke dag voor ons allemaal.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Jorg Slaats neemt afscheid van de Waalwijkse politiek. De fractievoorzitter van GroenLinksaf zet na 12 jaar een punt achter zijn politieke carrière. Afgelopen juni besloot Slaats na zijn afscheid als wethouder toch door te gaan als raadslid, maar daar is hij nu ook mee gestopt. Slaats kiest ervoor om een nieuwe weg in te slaan en een stokje over te geven aan de volgende generatie. Het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Loon op Zand wordt steeds duurzamer. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 42% minder CO2 uitgestoten met het onderhoud van het groen. De gemeente investeert steeds meer in elektrische apparaten die tijdens het onderhoud gebruikt worden. De gemeente heeft namelijk het doel in 2030 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Basisschool De Rank in Sprangkapelle gaat het oorlogsmonument van de Kapelse Veer adopteren. De school neemt daarmee het stokje over van de voormalig basisschool De Bron. Op deze manier wil de gemeente het verhaal van de oorlog overbrengen op de volgende generatie. Donderdag 17 september neemt basisschool De Rank de adoptie en de bijbehorende taken van het monument over. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

town.

het is zo'n vaag liedje wat niet echt gescoord heeft in de tijd. Maar het was wel lekker om een keer te draaien. Minimal Funk, Number 2 en The Groove Thing hoorde je. En daarvoor hoorde je trouwens Debbie Gibson met Shake Your Love uit de jaren 80. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is, gisteren was het Prinsjesdag. Het kabinet gaat ruim 1,5 miljard euro uittrekken om de koopkracht te ondersteunen. Nou ja, voor de meeste huishoudens betekent dit een achteruitgang van een paar euro's tot tientjes per maand. Zo blijkt uit een doorrekening van de budgetinstituut Nibud. Ja, een stel met kinderen dat samen meer dan een ton verdient, bijvoorbeeld, gaat er met maximaal 107 euro het meest op achteruit. Maar ja, als je zoveel verdient per maand, dan merk je dat bijna niet, denk ik. Hè? Nee. Goed, maar ja, het wordt voor iedereen minder. Hè? De boodschappen worden duurder. En ook moet er meer inkomstenbelasting betaald worden voor iedereen die aan het werk is, ja. Goed, voor de wekker wakker ook nog wat positief nieuws. Ja, op concerten staat de muziek soms te hard. Dan knalt het lekker uit de speakers, maar dat kan tot gehoorschade leiden. Nou ja, er is vandaag een speciaal optreden in Amsterdam van de zanger Blauwzoen. Hij geeft namelijk voor de verandering een zacht concert. Ja, de Melkweg die gaat namelijk experimenteren met het zachter zetten van muziek tijdens concerten. Blauwzoen.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

Ja, het liedje gaat echt booming. Wordt momenteel heel veel gedraaid. Staat op heel veel playlists. Het is een beetje een apart liedje natuurlijk van Frank Hoek. Met Corny Corny. Het werd ook al door Rob Stenders heel feestelijk ontvangen. Ja. Zo, we kunnen er nog eentje doen, hè. Ja. Nog eentje in Voor de Wekker Wakker om 49 minuten, maar 8

0: Michael Patrick Kelly, een lid van de Kelly Family, hè, is helemaal solo gegaan. Feel My Love, wat een lekker nummer is dat, hè. Ja, ik heb trouwens ook even een berekeningetje gemaakt in verband met Prinsjesdag. Want je kunt bij het Nibud, kun je zeg maar alles invullen, wat je inkomen is en zo. En dan aan het eind van het verhaal weet je of je er op vooruit gaat of op achteruit. Ja, nou, ik heb de koopkrachtverandering gezien. Ik ga er 0,3%. Ja, 0,3% op vooruit. Ja, ik ga dus 12 euro per maand meer geld binnenkrijgen.
1: Oh.
0: Ja, dat is even wat anders, hè. Goed zo. Dit was er weer.

Als je zelf wil berekenen wat je erop vooruit gaat of achteruit, moet je even naar het Nibud. Daar staat een rekensommetje. En dan kun je dat invoeren en dan krijg je vanzelf de uitkomst. Nou, dit was toch wel even een positief einde, hè? Voor mij dan in elk geval. Hè? Wat mij betreft, tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. George Slaats neemt afscheid van de Waalwijkse politiek. De fractievoorzitter van GroenLinks afzet na 12 jaar een punt achter zijn politieke carrière. Afgelopen juni besloot Slaats na zijn afscheid als wethouder toch door te gaan als raadslid, maar daar zijn nu ook mee gestopt. Slaats kiest ervoor om een nieuwe weg in te slaan en het stokje over te geven aan de volgende generatie. Het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Loon op Zand wordt steeds duurzamer. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 42% minder CO2 uitgestoten met het onderhoud van het groen. De gemeente investeert steeds meer in elektrische apparaten die tijdens het onderhoud gebruikt worden. De gemeente heeft namelijk het doel in 2030 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Basisschool De Rank in Sprangkapelle gaat het oorlogsmonument van de Kapelse Veer adopteren. De school neemt daarmee het stokje over van de voormalig basisschool De Bron. Op deze manier wil de gemeente het verhaal van de oorlog overbrengen op de volgende generatie. Donderdag 17 september neemt basisschool De Rank de adoptie en de bijbehorende taken van het monument over. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. Drie inzittenden kwamen om het leven. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij twee mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
10: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam over. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

What I Like About You. Je hoorde de Romantics. We gingen een eindje terug in de tijd naar de jaren 80, zullen we maar zeggen. Nee, het was gewoon de jaren 80. De temperatuur op dit moment in de Langstraat, dat was het gisteren heerlijk eigenlijk. Nu is het ook al 17 graden. Straks krijgen we even een klein, maar dan ook even een heel klein buitje. En verder valt het allemaal nog wel mee. Ook nog wat verkeersinformatie tussen Oosterhout en Waalwijk. Staat 4 minuten vertraging. En dat is rondom knooppunt Hooipolder, zoals gewoonlijk.

dit zijn platen waar ik eigenlijk best wel vrolijk van kan worden, zullen we maar zeggen. Robin Schulz, Summer Water Mat. En Take It Slow. Er zit overigens een sampletje in van Sonnentanz.

0: Je hoorde de heren van de Simple Minds. Natuurlijk meer bekend om het heerlijke nummer Don't You Forget About Me. Aan de telefoon hebben we de enige echte André van de Gildenbond. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Erik. Hi, goedemorgen.
0: Twee dagen later dan gepland.
1: Ja,
0: maandag hadden we de nasleep van de Kennedy Mars. Dus ja. We hebben besloten om vanmorgen even te bellen.
1: Ja,
0: afgelopen week einde was het weer gezellig in de Gildenbond.
1: Ja, ja, we hadden afgelopen zaterdag weer het zogenaamde muziekcafé. En toen draaiden we muziek, de zogenaamde muziekcafé XXL. Waarbij ik dan eigenlijk alleen maar de grootste hits draaide uit van alle tijden. En de opkomst die was goed. Mag drukken, moet ik eerlijk bij je zeggen. Maar het was een gezellige avond. Er werd gedanst en er werd een lekker drankje gedaan. Dus dat was super geslaagd. Verder wil ik nog vragen aan mensen die lid zijn van de Rabobank. Om te stemmen op Stichting de Gildenbond voor hun stem op de Rabo Club Support actie. Daarbij steunen ze uiteraard Stichting de Gildenbond.
0: Mm-hmm.
1: Verder aanstaande zaterdagmiddag hebben we iets speciaals. Ook het zogenaamde muziekcafé. Maar dat noemen we het muziekcafé Classic. Daarbij draaien we klassieke muziek in het café. Gewoon gezellig zitten met een drankje erbij. Of een bakje koffie of een stukje appeltaart. Gewoon gezellig luisteren naar wat muziek. Vele soorten muziek. Niet hele zware muziek van Bach en van Beethoven. Maar ook hele bekende filmmuziek thema's die voorbij komen. En dat begint om 2:00. En rond 1:05 dan sluiten we. En iedereen is welkom. Geen entree. En het wordt denk ik gewoon een hele gezellige middag.
0: Oké, helemaal gezellig. Ja. En de Gildenbond is te vinden natuurlijk in de mooie Volksstraat in Kaatsheuvel.
1: Helemaal goed.
0: En Rabo Club Support, ga even naar de Gildenbond. Geef even een stem en dan gaat het ook vanzelf goed komen.
1: Hartstikke goed, Erik. Dankjewel.
0: Jo, doei.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. George Slaats neemt afscheid van de Waalwijkse politiek. De fractievoorzitter van GroenLinks afzet na 12 jaar een punt achter zijn politieke carrière. Afgelopen juni besloot Slaats na zijn afscheid als wethouder toch door te gaan als raadslid, maar daar zijn nu ook mee gestopt. Slaats kiest ervoor om een nieuwe weg in te slaan en het stokje over te geven aan de volgende generatie. Het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Loon op Zand wordt steeds duurzamer. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 42% minder CO2 uitgestoten met het onderhoud van het groen. De gemeente investeert steeds meer in elektrische apparaten die tijdens het onderhoud gebruikt worden. De gemeente heeft namelijk het doel om in 2030 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Basisschool De Rank in Spankapelle gaat het oorlogsmonument van de Kapelse Veer adopteren. De school neemt daarmee het stokje over van de voormalig basisschool De Bron. Op deze manier wil de gemeente het verhaal van de oorlog overbrengen op de volgende generatie. Donderdag 17 september neemt basisschool De Rank de adoptie en de bijbehorende taken van het monument over. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Dan zijn er altijd van die platen waar je volumeknop altijd een klein beetje hoger van gaat staan. En daar is er bij mij dit eentje van, kan ik je verzekeren. Casey en de Sunshine Band. We gingen terug naar 1975. Het is 17 graden in de Langstraat. En we hebben nog steeds 3 minuten vertraging staan tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Hou daar ook even rekening mee, ja? Het kan zijn inmiddels als je er dan bent dat het al helemaal klaar is. Maar goed, tot zover. Tijd voor Anton. En hij is de enige.

0: De top 2 in Waalwijk. Ja, het is weer bijna zover. Aan de telefoon heb ik Richard. En Richard weet daar heel veel van te vertellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Hallo.
0: De top 2 in Waalwijk. Theatertop 2, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want het is eigenlijk niet eens een normale top 2.
1: Nee, het is, de top 2 is een bekend fenomeen waarbij marching bands, drum- en showorkesten achter elkaar een programma afwerken op een meestal op een voetbalveld.
0: Ja.
1: Maar sinds een aantal jaren is de top 2 in Waalwijk verhuisd naar het plein voor het oude stadhuis van de gemeente Waalwijk. En hebben we er een theatertop 2 van gemaakt om meerdere redenen.
0: Ja, en dit jaar is het thema Life is a Circus.
1: Life is a circus, inderdaad. Het leven is een circus. Het leven gaat niet altijd over rozen. Het leven heeft een lach en een traan. En eigenlijk hebben we dat proberen te vertalen naar het programma van de avond.
0: Ja, voor de hoeveelste keer wordt de top 2, volgens mij de derde keer.
1: Het is de derde keer inmiddels dat we dat doen.
0: Ja.
1: Ja, het is de derde keer dat we dat doen. We doen het om de 2 jaar. Dus dit jaar, deze editie 2026... staat weer op het programma Life is a Circus. Zaterdagavond op het plein voor het oude stadhuis.
0: Ja, Life is a Circus. Hoe zijn jullie daarbij gekomen?
1: Nou, je zoekt eigenlijk elk jaar, of elke editie moet ik dan zeggen, naar een thema. En we hebben al een keer stilgestaan bij onze bevrijders. Dat was toen erg actueel in dat jaar.
0: Ja, ja.
1: We hebben al een keer stilgestaan bij de herinneringen aan Waalwijk en de muziek die verloren is gegaan in de gemeente. Dus we hebben geen harmonie- en fanfare-orkesten meer, geen majorettes meer op straat. We hebben daarbij stilgestaan. En deze keer Life is a Circus, het levensverhaal centraal gesteld. Omdat dat een breed thema is waarin heel veel elementen van kunst, cultuur, theater en muziek aan bod kunnen komen.
0: Ja, omdat je zegt van alles kan langskomen. Het is niet alleen muziek, daar komt ook wat echt theater langs en wat andere dingen.
1: Ja, klopt. We hebben een viertal prachtige marching bands. Dat kost u uit Steams, Kunst en Genoegen uit Leiden,
0: mm-hmm.
1: Exempel uit Empel en Juliana uit Amersfoort. Allemaal clubs die afgelopen zomer aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade mee hebben gedaan. Allemaal gouden medaillewinnaars zijn. Maar waarbij Kunst en Genoegen uit Leiden de absolute wereldkampioen is geworden in een internationale deelnemersveld met bands van over de hele wereld. Dus we zijn erg trots dat we die vier clubs in Waalwijk hebben. En dan zeker KNG, die ook nog eens met 2 shows komt. Maar daarnaast, zoals je zegt, het is een gevarieerd programma. Niet alleen die marching bands, maar er wordt ook gezongen. We hebben de Waspikse formatie Undefined. De 4 zangeressen die gaan ook een belangrijk onderdeel van het programma zijn. De dansers en danseressen van het kunstencentrum in Waalwijk. Miemakker K, die vanuit het Miemakkerschilder wat komt verzorgen. De mensen van Miss Entertainment die gaan zorgen voor de nodige circus acts. Dus ja, er gebeurt heel veel in dat hele programma.
0: Zien we Richard ook nog in een circus act langskomen?
1: Beter maar van niet. bescheiden rol om het samen met Annemiek van Dijk te presenteren, zoals we ook de eerste en de tweede editie hebben gedaan. Wij zorgen dat het geheel als één vloeiende voorstelling voor het publiek voorbij komt. We zijn er trots op. Inmiddels zijn op 10 stoelen naar alle stoelen verkocht op de tribunes. Zitplaatsen zijn allemaal bezet. En kijken langs de kant kan nog steeds. Aan de zijkant vanaf het schoenenkwartier is kijken gratis. Daar hoeft ook niet voor gereserveerd te worden. Vol is vol, het wordt mooi weer. Dus ben er op tijd, zou ik zeggen.
0: Ja, ben er op tijd, dat is het enige wat zeker is. Wordt er ook weer het een en het ander geprojecteerd?
1: Er wordt geprojecteerd, als je daarmee bedoelt dat het geheel wordt uitgelicht, dat is zeker waar. We hebben ook deze keer de mensen van Fabulous weer die zorgen voor het lichtgeluid. En zeker het licht zal een extra dimensie zijn dit jaar. Ik wil er niet te veel over vertellen, maar we pakken groots uit. Het is niet zo dat er gewoon 4 lampen aangaan en dat het tattoo theatertje mooi is verlicht. Er gebeurt wel wat ook op dat vlak.
0: Ja, en voor de mensen die de namen van de bands, hoe noem je dat? Een orkest mag je het ook niet noemen. Het is een marching band, zo moet je het eigenlijk
1: noemen. Show and marching band is de meest gebruikelijke naam.
0: Ja.
1: Sommigen zeggen gewoon de drumband. Anderen zeggen drumfanfare. Het is eigenlijk allemaal goed. Het zijn orkesten, muzikanten, tussen de 40 en de 60 muzikanten per orkest. die op het veld lopen, muziek maken en daar showfiguren bij laten zien.
0: Ja, en nu verkoop je het wel een klein beetje goedkoop, want wat er komt, en je zei net al dat ze op het in Kerkrade hebben gestaan op het WK, het is echt de top van Nederland.
1: Ja, absoluut. Het zijn allemaal gouden medaillewinnaars. Je zegt het goed. Het is de top van Nederland die op deze trap toe staat.
0: En ik als Erik Dankers kan het ook een klein beetje weten. Want ik heb ze ook wel eens langs zien komen. En echt, het is de moeite om nog even vlug een stoel te bemachtigen. Of om langs de zijlijn te gaan kijken bij het Schoenenkwartier. Aanstaande zaterdag. Zeker. Hoe laat gaat het beginnen?
1: Het voorprogramma begint al om net iets voor de klok van 19:30. Mm-hmm. Met de Duinstedenkapel. Allemaal lokale, wat oudere, wat senioren muzikanten die voorheen bij andere kapellen en orkestjes hebben gezeten. Die zullen het voorprogramma verzorgen. En dan om klokslag 20:00 dan begint het programma Live is a Circus. En dan gaan we ongeveer tot 22:30 s'avonds door.
0: Richard, mag ik je heel hartelijk danken voor je tijd. En sowieso, want heel veel mensen weten het ook niet, het is allemaal vrijwillig, hè?
1: We zijn allemaal vrijwilligers en we zijn erg trots op dat we dat weer met een team van zo'n kleine 50 vrijwilligers weer mogen presenteren aan de Waalwijkse en de regionale bevolking.
0: Dat vind ik nog het mooiste eigenlijk van alles, dat alles gewoon vrijwillig gedaan wordt. Dankjewel voor je tijd. Voor de mensen die nog een van die laatste kaarten wil bemachtigen, waar kunnen ze terecht?
1: Op www.top2waalwijk.nl en daar staat een link naar de webshop voor de allerlaatste kaarten voor aanstaande zaterdag.
0: Dankjewel, doei doei, veel plezier hè.
1: Doei doei, bedankt, hoi.
0: Dus voor de allerlaatste kaarten, kijk even op de website. Voor de mooie tattoo. Ja, het is ook een heel mooi stukje daar bij het oude gemeentehuis. It's a top, my selector.

Marley helaas niet meer onder ons. En ja, ik weet niet of hij had geweten als deze plaat nog ooit een keer uit zou gemaakt of opgenomen zou worden in een nieuw jasje, of hij dat geapprecieerd zou hebben. Maar hij is leuk. Toch, Funkstar Deluxe in een remix van Bob Marley met zijn Sun is Shining. We gingen terug naar 1999. En dat is zoals naar buiten kijk. Ja, het zonnetje schijnt. En dat betekent vrolijke muziek op Langstraat FM. Samen met de Broads en Sing Sing Sing. We gonna make a show, so don't...

Ja, dit komt gewoon nog uit Nederland ook nog. Toch? We gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we samen met Mumford & Sons. Below my feet. Nou, bij mijn voeten moet je uit de buurt blijven op het moment, toch? Ja. Ook bij alle wandelaars die de Kennedy Mars hebben gelopen. Velen hebben door het natte weer wat blaartjes gekregen. Zometeen na het nieuws zijn wij terug met nog meer leuke muziek.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

gemaakt met Chris Rea en Let's Dance. Ja, heerlijk om even langs te horen komen. Toch, als ik dat zo mag zeggen, we gingen terug naar 1987. Straks hebben we nog een jarige zanger of zangeres voor je. En een jarige cabaretier, ook dat. Het is 17 graden op dit moment in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen.

Ja, je hoorde Melanie C. En I Turn To You. Ja, en de volgende dame die we gaan draaien. Ja, we gaan een band draaien. En dat is S Club 7. En ja, zij deed het ooit met S Club 7. Haar naam Tina Barrett. Ja, Barretti. Zij wordt vandaag 50 jaar oud.

Vandaag wordt ze 50 jaar oud. En in de tijd dat ze samen met de andere zes S-Club 7 de hitlijst veroverde, was het nog een jong mooi bloemke. 24 jaar oud. En tegenwoordig doet ze ook nog een beetje acteren erbij. Ja. En ze schrijft ook nog steeds muziek. S-Club 7, Bring It All Back. Een oude nummer 1 notering uit de Nederlandse hitlijsten. En deze man is niet meer onder ons. Michael Jackson.

Adult Education, je hoorde Dol Holland, John Oates. We gingen terug naar 1984 hier op Langstraat FM. En waar gaan we nog meer naartoe? We gaan op naar het regionale nieuws met Siem van der Kaam. Maar voordat het zover is, hebben we muziek voor je klaarstaan van Bruce Hornsby en The Range. En dat is ook weer muziek uit de jaren 80. Zometeen wat cabaret van Brigitte Kaandorp. En we hebben ook nog muziek voor je klaarstaan van CeeLo Green. Ja, kennen we die nog? En zometeen na het nieuws.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. George Slaats neemt afscheid van de Waalwijkse politiek. De fractievoorzitter van GroenLinks af zet na 12 jaar een punt achter zijn politieke carrière. Afgelopen juni besloot Slaats na zijn afscheid als wethouder toch door te gaan als raadslid, maar daar zijn nu ook mee gestopt. Slaats kiest ervoor om een nieuwe weg in te slaan en het stokje over te geven aan de volgende generatie. Het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Loon op Zand wordt steeds duurzamer. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 42% minder CO2 uitgestoten met het onderhoud van het groen. De gemeente investeert steeds meer in elektrische apparaten die tijdens het onderhoud gebruikt worden. De gemeente heeft namelijk het doel in 2030 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Basisschool De Rank in Sprangkapelle gaat het oorlogsmonument van de Kapelse Veer adopteren. De school neemt daarmee het stokje over van de voormalig basisschool De Bron. Op deze manier wil de gemeente het verhaal van de oorlog overbrengen op de volgende generatie. Donderdag 17 september neemt basisschool De Rank de adoptie en de bijbehorende taken van het monument over. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Rosenbaum ging terug naar 1972. Ja, het blijven krakers van wel eer, toch? Ja. Swimming in Deep Water, je hoorde Don Rosenbaum. Het is 18 graden in de Langstraat en het gaat vandaag naar de 18 graden. Veel hoger zal het niet echt gaan worden.
1: Miss Montreal met groot.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.

Nu zijn we allemaal groot. Miss Montreal, de flitsschijf van deze week. Ja, ze blijft een aparte mooie stem houden, onze Sanne Hans.

0: oorzaak is nog niet helemaal bekend. Maar het ging lichamelijk, op, met zijn gezondheid ging het helemaal niet goed. En financieel ging het ook niet helemaal goed met Ben Sanders. Maar hij was wel de allereerste Voice-winnaar ter wereld. Ja, dat in ieder geval... Dat kan hij op zijn konto schrijven. Maar ja, nooit leuk om iemand op jonge leeftijd te verliezen, zullen we maar zeggen. Dry your eyes. Het is tijd voor Karen Bloemen.
1: Hey, jongens, ik zit helemaal bij te komen. Ja, mag je best weten, ik zit helemaal bij te komen. Nee, eerlijk waar, ik kom namelijk uit een situatie bij mij thuis. Nou, ja, daar zal ik je ook verder niet mee lastigvallen, maar... Ik weet niet of je hier de uitdrukking dat wil je niet weten kent, maar dat wil je niet weten. Maar ik kwam hier nogal overstuur aan. Vraag het maar aan de portier, die heeft het gezien. Abdel of Ali, ik weet het niet meer. Abdel, nee, eerlijk waar, vraag het maar. Ik kwam nogal verwaaid, verwilderd, ongelukkig, een beetje trillerig kwam ik binnen. Maar ik zit helemaal bij te komen, echt waar. Ja, ik kom helemaal tot rust. Ik vind het helemaal prettig hier. Ja, eerlijk waar, ik zit helemaal... Ik vind bijvoorbeeld al, je kan hier gewoon over zo'n podium heen en weer lopen zonder dat je je nek breekt. Vind ik al prettig. Ja, als je dat bij mij thuis doet, ben je al drie keer dood. Ja, dat is gewoon prettig. Ik vind het ook lekker duidelijk hier. Dit is zo het podium heel duidelijk zo. En het houdt dan daar heel duidelijk op en dan begint daar de zaal ook heel duidelijk. Bij mij thuis, je weet bij God niet waar iets eindigt en waar iets anders begint. Waar de bank ophoudt en waar de vloer begint, dat kan je bij ons niet meer zien. Nee, waar het ontbijt ophoudt en waar de lunch al begonnen is, dat weten wij niet. Heel onduidelijk. Ja, ik vind hier een prettige, georganiseerde rust, vind ik het hier. Ja, ik zit helemaal bij te komen. Er wordt ook naar me geluisterd hier. Ja, ik zeg thuis ook wel eens wat, maar er wordt eigenlijk opvallend weinig op gereageerd. Ja. Ja, dan komen ze binnen en dan zeg ik, jongens, hang je jas even op. Nou, ik kan het net zo goed tegen een bushokje zeggen of zo, dat gebeurt er ook niet. Ja. Gaan we aan tafel, jongens, even handen wassen. Nou, ik weet, er wordt helemaal niet gereageerd. Ik moet misschien thuis ook zo'n dingetje opdoen, ik weet het niet. Als ik bijvoorbeeld gewoon nee zeg, nee. Nou, dat heeft al helemaal geen enkele zin. Gebeurt er helemaal niks, pas als ik echt zo... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, dan heb je kans dat er iemand een beetje verstoord opkijkt, zo van... Van, wat heb zij, maar verder... Ja. Ja. Ja, jullie zitten allemaal zo zoet te luisteren, ja. Terwijl ik ben nog niet eens begonnen, kan je nagaan, ja. Ik ben officieel nog niet eens begonnen, eigenlijk. Ja. Hé. Huh? Hey. Zullen we even met z'n allen een schaap nadoen? Gewoon. Gewoon voor de lekkerte. Wacht even. Dan tel ik, het is nou toch al een beetje een rommelig avond. Dan tel ik tot twee. En dan roepen jullie met z'n allen. Oké. Okay. Nou, dan komt ie. 1, 2. Dat is lekker, hè? Voel je het? Voel je het? En heb je nog niet eens gekakt? Kan je nagaan? Ja. Ja. Nee, maar het is toch iets anders dan dat je bijvoorbeeld met z'n allen zegt... Nou, noem eens wat, overheidsfinancieringstekort. Nou, probeer het maar eens. Ik tel de twee en zeg jullie overheidsfinancieringstekort. Dan komt ie hoor. 1, 2.
2: Overheidsfinancieringstekort.
1: Ja. Dat doet niks, dat doet niks. Dan kan je nog zo'n bout neergelegd hebben, maar dat doet niks. Hè. Dat werkt niet. Nee, maar het is wel zo. Het is wel zo. Nee, maar ik heb hartstikke leuke kinderen. Dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Nee, want ik zit een beetje te zaniken. Maar ik heb echt hartstikke leuke blonde Hollandse leuke vrolijke kinderen. Ze zijn nou 7 en 4, dus het is sowieso te laat om nou nog abortus te plegen. Ja, dat is echt... Nee, dat is echt te laat. Nee, dat is jammer. Dat kan echt niet meer. Dat is echt... Dat had je dan eerder moeten doen. Dat is echt strafbaar. Nee, maar ze zijn echt... Hè? Nee, dat is echt strafbaar. Ja, dat is echt veel te laat. Nee, dat kan echt niet. Nee, maar dat is echt... Nee, maar ze zijn... Ik ben echt van ze gaan houden, heus wel. Heus wel. Het heeft heel even geduurd, maar ik vind ze echt... Ik vind ze echt leuk. Het is wel zo, ik vind ze het leukst als ze buiten spelen, dat wel. Ja, zit ik op de bank een beetje te mijmeren, een beetje niks te doen en zo. En dan komen ze zo voorbij scheuren op die stepjes. En dan denk ik, god, wat een leuke kinderen. Maar ja, op een gegeven moment komen ze toch weer binnen. Ja, weet je wel, dan hebben ze honger of zo. Of het wordt donker of koud of wat dan ook. Of ze moeten naar de wc. En dan bellen ze aan. Ja, dan moet je ze toch binnenlaten. Ja, jawel, dan moet je ze wel. Dan kan je ze niet de hele nacht buiten laten staan. Dat kan je, nee. Nee, Daniel zit van, nou, dat kan toch wel, maar dat kan echt. Nee, dat kan. Nee, al was het maar voor de buren. Die gaan dan gewoon bellen. Die gaan dan bellen. Weet je wel dat je kinderen nog voor de deur staan. Om 3 uur 's nachts. En dan zeg ik, oh, ik had de bel niet gehoord. Ik heb het wel eens gehad, ja. Ja. Ja. Had ik hem wel gehoord, maar ik had gewoon geen zin in me. Nee, want ik bedoel, zodra ze binnen zijn, is het uit met de rust natuurlijk. Dan moet je gelijk gaan billen afvegen of boterhammen smeren, weet ik veel. Of ze willen Tarzan kwartetten met je in één keer of wat ook. Je kan in ieder geval, je kan niet op die bank blijven zitten, daar komt het op neer, ja.
2: Erik Dankers.

vanmiddag kun je gaan genieten van Anton Nachtzaam. Twee keer zelfs. En ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12. Je hoort de CeeLo Green en Fuck You. En ja, voordat we naar de boterham gaan, hebben we er nog eentje voor je klaarstaan. Van Velzen, ga genieten van deze heerlijke...

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
4: Bel ons op 06 579 07376
3: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl. We'll be right back.

gele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestel.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. George Slaats neemt afscheid van de Waalwijkse politiek. De fractievoorzitter van GroenLinks af zet na 12 jaar een punt achter zijn politieke carrière. Afgelopen juni besloot Slaats na zijn afscheid als wethouder toch door te gaan als raadslid, maar daar zijn nu ook mee gestopt. Slaats kiest ervoor om een nieuwe weg in te slaan en het stokje over te geven aan de volgende generatie. Het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Loon op Zand wordt steeds duurzamer. Het afgelopen jaar heeft de gemeente 42% minder CO2 uitgestoten met het onderhoud van het groen. De gemeente investeert steeds meer in elektrische apparaten die tijdens het onderhoud gebruikt worden. De gemeente heeft namelijk het doel om in 2030 geen CO2-uitstoot meer te hebben. Basisschool De Rank in Sprangkapelle gaat het oorlogsmonument van de Kapelse Veer adopteren. De school neemt daarmee het stokje over van de voormalig basisschool De Bron. Op deze manier wil de gemeente het verhaal van de oorlog overbrengen op de volgende generatie. Donderdag 17 september neemt basisschool De Rank de adoptie en de bijbehorende taken van het monument over. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

nature.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen, onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
12: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De vraag naar zware langdurige zorg neemt in alle vier de Langstraatgemeenten toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en onderzoek van het RIVM. In iedere gemeente steeg het aantal inwoners met deze zorgvraag in 6 jaar tijd met minstens 60 mensen. Ook is er de verwachting dat deze ontwikkeling de komende jaren doorzet. De Waalwijkse Lucie Meijer heeft dit weekend tijdens de halve mars geld opgehaald voor Quiet Waalwijk. Meijer haalde daarbij het mooie bedrag van €200 op. De Waalwijkse kwam zondag als een van de laatste over de finish. Zelf zegt Meijer: het was een hele beproeving, maar ik heb het gered. Komend weekend is het zover voor de Dongense Lotte van Gelder. Dat begint voor haar en haar team met WK Acrobatische Gymnastiek. De Dongenaar is inmiddels aangekomen in Italië, waar het WK dit weekend plaatsvindt. Acrobatische gymnastiek is een vrij onbekende tak van gymnastiek. Die wordt uitgevoerd in groepen van 3. Langstraat Media sprak 2 maanden geleden al met het Dongense toptalent. Dit interview is terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

there's love. You and I both apply to the above. The one.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Goed zo.
13: Langstraat FM, Anton Mansaan.
14: Ja, nou zijn we er klaar voor.
15: Zo, we gaan beginnen.
16: Ja, het is hier altijd erg gezellig.

Ragdoll, Living on a Movie, 1989, 2 keer tot 40. En hij piekte op nummer 19. En nu zijn ze de tekst kwijt. Ja, kijk maar. Zoiets, maar dan anders. Het is 8 minuten over 2. Ik zeg een prima goedemiddag. He, wat een lawaai aan het begin van alweer een nieuwe middagmix voor 16 september 2026. De koffie staat te pruttelen. Dus we zijn aan onze laatste etappe bezig van jouw midweekse werkdag. Het is woensdagmiddag, dus nog een paar uurtjes knallen en dan zit je werkdag er weer op. En dan mag ik je straks ook weer begeleiden van je werk terug naar huis. Zover is het nog lang niet. Eerst nog even tussen nu en 3 uur de middagmix. Voor de laatste keer deze week met Anton Nachtzaam. Dan hebben we er 3 weken op zitten. En dan is Rijn Roosendaal gelukkig weer terug aanstaande maandag hier op zijn post vanuit Studio Vlijmen. Bij Studio 626 in Putten dus tot 3 uur. Het programma De Middagmix met een plaat die eigenlijk al een aantal weken uit is. Maar het nog niet echt dreigt door te breken. We hebben het over Take That met Michael Patrick Kelly. Dit is Feel My Love.

Ik zou dus mezelf voor mijn hasjes kunnen slaan, want dat is ook knock on wood, zeggen ze wel eens. Dat was muziek van niemand minder dan, hoe heet ze ook alweer? Ja, Amy Stewart, ja. Ik was het bijna kwijt. Amy Stewart. Staat 35 kilometer file in Slans, op Slanswegen. En de dichtstbijzijnde bij ons in de regio, dus op de rand van Eindhoven, rijdt het langzaam tussen knooppunt Baterdorp en Leenderheide over 3 kilometer. En die file die is aan het oplopen. Dus mocht je erin staan, dan wens ik u erbij heel veel sterkte. Dit is de middagmix met Anton Nachtsen met zometeen de flitsschijf. Deze week Miss Montreal. Maar eerst gaan we terug naar 1982. Lekker veel muziek vandaag dit uur tussen in de jaren 80, uit de jaren 80. Onder meer dus deze van Element. En de Goody Two Shoes. 6 weken tot 40. En hij piekte destijds met dit nummer op nummer 8. Dus het was een echte lekkere top 10 hit. Tegenwoordig hoor je bitter weinig meer van Element. Of je een optreedt, laat het me rust even weten. Anton Lachsaan, het langstraatmedia.nl. Ik zeg een heel goedemiddag.

0: alles wat nieuw en lekker is. Dit is de Middagmix.
1: Dit is de Flitsschijf.

blijft geweldige muziek. Sanne Hans, ook als je niet geen liefhebber bent van Nederlandstalige muziek, ja, komt er altijd wel binnen. Het is gewoon de persoonlijkheid van Sanne Hans die haar muziek zo aantrekkelijk maakt, volgens mij. Zo werkt het voor mij wel. Het is 22 voorbij, 14 oftewel 8 voor half 3. Dit is de middagmix op Langstraat FM. Muzikaal met wat nieuws en feiten. We hebben het weer voor je. En straks nog de cover en het origineel. Maar eerst Jazz and the Plastic Population. Only Way Is Up op Langstraat FM.

0: blijft toch een heerlijke plaat, 1991, The LA's. Wel de laatste. Ze komen volgens mij ook uit, inderdaad, LA, Los Angeles. In 91 hebben ze gepoogd om hier een hit van te produceren. Maar ze kwamen niet verder dan nummer 8 in de tipparade. 2:55. We gaan eens kijken of Siem van der Kaai iets te melden heeft in het regionale nieuwsupdate.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaai. De vraag naar zware langdurige zorg neemt in alle vier de Langstraatgemeenten toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en onderzoek van het RIVM. In iedere gemeente steeg het aantal inwoners met deze zorgvraag in 6 jaar tijd met minstens 60 mensen. Ook is er de verwachting dat deze ontwikkeling de komende jaren doorzet. De Waalwijkse Lucie Meijer heeft dit weekend tijdens de halve mars geld opgehaald voor Quiet Waalwijk. Meijer haalde daarbij het mooie bedrag van €200 op. De Waalwijkse kwam zondag als een van de laatste over de finish. Zelf zegt Meijer, het was een hele beproeving, maar ik heb het gered. Komend weekend is het zover voor de Dongense Lotte van Gelder. Dat begint voor haar en haar team met WK Acrobatische Gymnastiek. De Dongenaar is inmiddels aangekomen in Italië, waar het WK dit weekend plaatsvindt. Acrobatische gymnastiek is een vrij onbekende tak van gymnastiek. Die wordt uitgevoerd in groepen van 3. Langstraat Media sprak 2 maanden geleden al met het Dongense toptalent. Dit interview is terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag is het wisselvallig weer met geregeld buien. Lokaal kan daarbij onweer voorkomen. Het is een stuk minder warm dan afgelopen dagen met maxima van een graad of 18. Er waait een matige westenwind. Ook de komende dagen blijft de temperatuur rond 18 graden schommelen. Bonn. Het is wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar ook regelmatig zonnige perioden. Vanaf zondag volgt een drogere periode met vaker zon en iets hogere temperaturen. En tot zover de update.

0: Wat een power, wat een lekkere powerplaat is dit toch, jongens. De middagmix met Anton Larsson, Langstraat FM 1057, 1068 en DAB plus 6C. En ook nog 8A en langstraatmedia.nl. Het is de hoogste tijd dat we om 3:30 even gaan kijken naar ons item, de cover en het origineel wat je rond dit tijdstip altijd langs hoort komen in de middagmix. Country-legende Dolly Parton, ze overleed een aantal weken geleden, schreef in 1973 voor haar toenmalige partner en mentor Porter Wagoner I Will Always Love You. Ze scheiden professioneel na 7 jaar samenwerking. In 1983 scoorde ze er in ons land een grote hit mee. 11 weken top 40 pikte het nummer op nummer 2. 9 jaar later, in 1992, nam Whitney Houston een nieuw arrangement van het nummer op voor de soundtrack van The Bodyguard, haar filmdebuut. Het werd een van de grootste hits van Whitney Houston en van de jaren 90. Het nummer stond liefst 22 weken in de top 40 en werd de nummer 1 hit. Dolly zei later, de manier waarop ze dat eenvoudige liedje daar een eigen draai aan gaf, dat ze er zo'n prachtig exemplaar van maakte dat het bijna haar liedje werd. Sommige schrijvers zeggen, oh, ik haat de manier waarop ze dat met mijn liedje hebben gedaan. Of die versie was niet wat ik in gedachten had. Ik vind het gewoon geweldig dat mensen een liedje op kunnen nemen en er zoveel verschillende manieren een draai aan kunnen geven. Luister wat jouw speciale uitvoering is, wat jij het mooist vindt. De cover van Dolly Parton of het origineel van Whitney Houston. Dit is de cover en het origineel. I Will Always Love You.
1: Het origineel
2: en de cover.

Helaas, beide niet meer in leven. Whitney Houston. I Will Always Love You. Daarvoor het origineel van Dolly Parton uit 1982. En wat dat in 73 al geschreven werd. Aan u de keuze. Wat is de beste? Het origineel van Dolly Parton? Of het nummer wat gecoverd werd door Whitney Houston? Net even een grotere hit werd. Uitvoering van Dolly kwam op nummer 2 terecht. En die van Whitney uiteraard een regelrechte nummer 1. Het is helemaal aan u wat uw keuze is. Je mag het voor me houden. Maar je mag het me ook laten weten. Altijd leuk. Anton Lachsen met langstraatmedia.nl. Dit is de Langstraat FM met de middagmix. En stay.

Echt waarlijk een vergeten pareltje uit 1980. Hadden we Stacey Letters uit het jaar 1980. Ook dit kwam uit 1980. 9 weken tot 40, nummer 5. En je hoort het nummer eigenlijk nooit. Keep Your Head Up to the Sky. Dat was muziek van Spargo. We gaan eens even kijken op Slandswegen. Er staat 65 kilometer file in den landen. En ze zijn te vinden bij ons in de regio. De A2 staat er stil tussen knooppunt Everdingen en afrit Culemborg. Door bergingswerkzaamheden sta je daar 5 kilometer in de file. Kost je ruim bijna 3 kwartier op onthoud. Langzaam bereid verkeer tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. 5 minuten vertraging, 4 kilometer oplopend. En rijdt langzaam tussen knooppunt Batendorp en Leenderheide. 2 kilometer file, dat levert je vertraging op van 2 kilometer. En de A27 is het nog altijd een schade aan het wegmeubilair tussen industriegebied Avelingen en afrit Werkendam. Dat is, die afrit is dus afgesloten. De middagmix met Anton Nachtzaam op Langstraat FM en One Re-

Ja, we gaan er rustig bij zitten. Alhoewel, zoals u kunt zien wellicht, als u meekijkt, meegluurt op antonnachtzon.nl/studio626. Dan kun je meekijken in de studio. Dan zie je dat ik erbij sta. Ja. Dat is goed, dat is beter voor de ademhaling, zeg maar. Maar goed. Sydney Youngblood 1989, Sit and Wait. We gaan snel de benen nemen. Show direct, non-stop muziek. Tot 5 uur. Daarna ben ik weer bij je terug voor van 6 uur klaar. Tot besluit, Santana en Rob Thomas. Tot later.

0: auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. 3 anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
7: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
11: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. Wrk.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De vraag naar zware langdurige zorg neemt in alle vier de Langstraatgemeenten toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en onderzoek van het RIVM. In iedere gemeente steeg het aantal inwoners met deze zorgvraag in 6 jaar tijd met minstens 60 mensen. Ook is er de verwachting dat deze ontwikkeling de komende jaren doorzet. De Waalwijkse Lucie Meijer heeft dit weekend tijdens de halve mars geld opgehaald voor Quiet Waalwijk. Meijer haalde daarbij het mooie bedrag van €200 op. De Waalwijkse kwam zondag als een van de laatste over de finish. Zelf zegt Meijer, het was een hele beproeving, maar ik heb het gered. Komend weekend is het zover voor de Dongense Lotte van Gelder. Dat begint voor haar en haar team met WK Acrobatische Gymnastiek. De Dongenaar is inmiddels aangekomen in Italië, waar het WK dit weekend plaatsvindt. Acrobatische gymnastiek is een vrij onbekende tak van gymnastiek. Die wordt uitgevoerd in groepen van 3. Langstraat Media sprak 2 maanden geleden al met het Dongense toptalent. Dit interview is terug te vinden op onze site. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
2: Bel ons op 06 579 07376
1: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De vraag naar zware langdurige zorg neemt in alle vier de Langstraatgemeenten toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en onderzoek van het RIVM. In iedere gemeente steeg het aantal inwoners met deze zorgvraag in 6 jaar tijd met minstens 60 mensen. Ook is er de verwachting dat deze ontwikkeling de komende jaren doorzet. De Waalwijkse Lucie Meijer heeft dit weekend tijdens de halve mars geld opgehaald voor Quiet Waalwijk. Meijer haalde daarbij het mooie bedrag van €200 op. De Waalwijkse kwam zondag als een van de laatste over de finish. Zelf zegt Meijer: het was een hele beproeving, maar ik heb het gered. Komend weekend is het zover voor de Dongense Lotte van Gelder. Dat begint voor haar en haar team met WK Acrobatische Gymnastiek. De Dongenaar is inmiddels aangekomen in Italië, waar het WK dit weekend plaatsvindt. Acrobatische gymnastiek is een vrij onbekende tak van gymnastiek. Die wordt uitgevoerd in groepen van 3. Langstraat Media sprak 2 maanden geleden al met het Dongense toptalent. Dit interview is terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat. Maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

0: De mannen met Baden, ZZ Top. Give me all your love in 1984. 11 weken tot 40, nummer 8.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: En door, 356 kilometer aan één gesloten blik. Het is, begint een beetje bewolkt te worden. Het is 18 graden hier in Zuidwest-Brabant. Luisteraars, een prima goedemiddag. Dit is hem van 6 en klaar voor woensdag 16 september 2026. Zomaar midden in de week zijn we bij je met alleen maar de lekkerste muziek. Strakjes weer, verkeer, nieuws uit onze eigen regio. De flitsschijf van Sanne Hanselveld, Miss Montreal. We hebben de speciale aanbieding en de lekkerste muziek.

Dienst voor het ezeltje Pleun, wat doodgeschoten is. Dat hij niet door kon gaan vanwege veiligheidsredenen. Dat inspireerde mij om de Racing Cars nog een keer te draaien. They shoot horses, don't they? Er staat ruim 350 kilometer aan één gesloten blik. Onder andere op de A2. Langzaam rijdt verkeer tussen knooppunt het Vonderen en afrit Roosteren. 3 kilometer. De Randweg Eindhoven rijdt het langzaam tussen Batendorp en De Hocht voor 2 kilometer. Op de ring Den Bosch tussen Zaltbommel en afrit Rosmalen-West 11 kilometer maar liefst. Op dezelfde ring tussen Maasbrug en afrit Veghel 5 kilometer. En ook tussen Rosmalen-West en Sint-Michiel-Schessel nog een keer 3 kilometer. Dan staat het ook stil op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch door een ongeval op een aansluitende weg. En daar staat het 2 kilometer stil. Dan hebben we de... Even kijken. Terwijl we een paar gaan weer verspringen. De A50. Langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en Maasbrug. 4 kilometer. En tussen Maasbrug en Os-Oost nog een keer 8 kilometer. Af de A58. Zat er stil tussen afrit Best en Oorschot. 5 kilometer levert ruim een half uur vertraging op. En ook nog een keer. Terwijl mijn filletje op was... Zat ook een keer stil tussen knooppunt Batendorp en afrit Oorschot 5 kilometer op de ring Tilburg. Langzaam rijden tussen Tilburg, Reeshof en afrit Ulvenhout 6 kilometer. En de A59 zat er stil tussen Heusden en afrit Waalwijk 5 kilometer. En tussen afrit Waspik en knooppunt Hoorpolder nog een keer 2 kilometer. Zat ook stil op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk voor 1 kilometer. En op de ring Den Bosch, op diezelfde A59, rijdt het langzaam tussen knooppunt Empel en afrit Den Bosch-West. Tot besluit de N2. Staat het stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Veldhoven-Zuid en de Hightech Campus. Door een ongeval heb je daar 13 minuten vertraging en het levert een tweetal kilometers file op.

De flitsschijf van deze week. U hoort hem ook morgen en vrijdag nog heel erg langskomen hier op Langstraat FM. Miss Montreal en groot rondvliegende helikopters. Gewapende mannen op het dak en een bordje op het raam van een klaslokaal geplakt met de tekst Help. Het was meteen duidelijk dat er woensdagochtend iets bijzonders gaande was op het Dongemond College in Raamsdonkveer. Middelbare school was het decor van een grote gijzelingsoefening van het ministerie van Defensie. Daarbij oefenen deelnemers aan de Helicopter Weapons Instructor Course van het Defensie Helikoptercommando. De gegijzelden zijn studenten van het AFAS Hogeschool die meedoen aan de oefening. Een Apache helikopter houdt het gebied rondom de school in de gaten, terwijl gewapende militairen zoeken naar het klaslokaal. Veel toeschouwers hebben zich erop buiten rondom het veld van de middelbare school verzameld. Ronddraaiende rotorbladen en de Apache helikopter vertrekt weer. Aan de andere kant zet een Chinook helikopter de landing in, terwijl alle bomen heen en weer geschud worden door de rotorbladen. Alle militairen, als die zijn ingestapt, stijgt ook de Chinook weer op en is de oefening helemaal ten einde gekomen. De hele oefening heeft ongeveer een half uurtje in beslag genomen. De lessen van de leerlingen worden daarna hervat alsof er niets gebeurd is. En de rust is in Raamsdonkveer wedergekeerd.

0: Ik heb het al eens vaker gezegd. Er wordt gezegd dat hij met meer dan 250 verschillende dames het bed heeft gedeeld. Mick Hucknall was dat. En dat was Sunrise van Simply Red. Het is 6:03.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De vraag naar zware langdurige zorg neemt in alle vier de Langstraatgemeenten toe. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en onderzoek van het RIVM. In iedere gemeente steeg het aantal inwoners met deze zorgvraag in 6 jaar tijd met minstens 60 mensen. Ook is er de verwachting dat deze ontwikkeling de komende jaren doorzet. De Waalwijkse Lucie Meijer heeft dit weekend tijdens de halve mars geld opgehaald voor Quiet Waalwijk. Meijer haalde daarbij het mooie bedrag van €200 op. De Waalwijkse kwam zondag als een van de laatste over de finish. Zelf zegt Meijer, het was een hele beproeving, maar ik heb het gered. Komend weekend is het zover voor de Dongense Lotte van Gelder. Dat begint voor haar en haar team met WK acrobatische gymnastiek. De Dongenaar is inmiddels aangekomen in Italië, waar het WK dit weekend plaatsvindt. Acrobatische gymnastiek is een vrij onbekende tak van gymnastiek. Die wordt uitgevoerd in groepen van 3. Langstraat Media sprak 2 maanden geleden al met het Dongense toptalent. Dit interview is terug te vinden op onze site. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag is het wisselvallig weer met geregeld buien. Lokaal kan daarbij onweer voorkomen. Het is een stuk minder warm dan afgelopen dagen met maxima van 1 graad of 18. Er waait een matige westenwind. Ook de komende dagen blijft de temperatuur rond 18 graden schommelen. Want het is wisselvallig met dagelijks een paar buien. Maar ook regelmatig zonnige perioden. Vanaf zondag volgt een drogere periode met vaker zon en iets hogere temperaturen. En tot zover de update.
3: Goedemiddag, start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs

Zet dan vaker, wie had er vroeger nou geen poster boven het bed hangen van deze mooie jonge dame, Tina Charles. Inderdaad, get down. Dan verdwijn ik uit beeld. Kijk maar, get down. En weg is hij. Is hij weer. Zo. Tina Charles. And I love to love. De tijd op 11 minuten over de klok van 5:30. Plaat of verzoek dan maar. Nou, voor deze keer. Ruim zeer speciaal voor Els. En ze vroeg Shakira en zo.

Ze was net naar beneden om even wat te drinken te pakken. Dus heeft heel die aankondiging niet gehoord. Alleen maar positieve zaken natuurlijk die ik vermeld heb over de aanvraagster van deze plaat. Els Bollaert, dat was Shakira. En dat nummer dat heet inderdaad Zoo. En die is in Antwerpen. Het is 17:15 zometeen de speciale aanbieding. En allereerst nog meer nieuwe muziek van het schitterende album Flow State van de Amerikaanse superster Keith Urban. Origineel stamt het uit 1976 van Rich Forrester en zijn band Player. En ze hadden destijds wel een grote hit met dit nummer Play Baby Come Back. Zoals vermeld te vinden op het album Flow State van Keith Urban. Dit is Baby Come Back.

Take Me Back. De nieuwe van Kygo. Featuring Max McNone. En Take Me Back is deze hele week te horen in het programma als zijnde de speciale aanbieding. Ik wil zeggen dat je morgen rond het tijdstip nog een keer kunt luisteren. Mocht je mooi gevonden hebben. Anders sla je gewoon even open. En ook vrijdag nog. Maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6. Dit is Van Zessen Klaar met Anton Lachsam. Hier op Langstraat FM. Het is 9 voor 6. Een jonge fietser is vanmiddag rond 2 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een pakketbus op de Prinses Maria Stuartstraat in Drunen. De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de omstanders reed de pakketbezorger met zijn bestelbus tegen de toegestaande rijinrichting in door een eenrichtingsstraat. Op de kruising botste de bestuurder met een jonge fietser. De jongen werd erbij frontaal geraakt en kwam hard ten val. Vanwege de ernst van het letsel werd naast een ambulance ook een rapid responder en een traumahelikopter opgeroepen. Die hoefde niet te landen. De jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De fiets van de slachtoffer werd tijdelijk ondergebracht bij buurtbewoners. Zowel de bestelbus als de fiets raakten zwaar beschadigd. Aan de voorzijde van de bestelbus ontstond aanzienlijke schade. Ook de fiets liep bij de botsing flinke schade op. Beide wielen en het frame waren verbogen. De politie onderzoekt de zaak van de oorzaak van de aanrijding nog. En hoe het op dit moment met het slachtoffer is, is verder niet bekendgemaakt. Zo direct Monique Smits en Guido van der Graaf. En beter af alleen. Maar eerst terug naar 1989 met Wet, Wet, Wet, Sweet Surrender.

0: met Wet Wet Wet en Sweet Surrender komen weer aan het eind aan deze aflevering van zessen klaar voor deze woensdag zomer midden in de week. Zo direct na 6 uur, 2 uur non-stop muziek. In de tussentijd mag ik even een hapje gaan eten. En ik spreek uiteraard strakjes weer voor 2 uur lang alleen maar de lekkerste classics of rock op jouw radio. Laat je achter met Monique Smit en Guido van der Graaf en Beter Afleen. Ik wens u een hele fijne avond en tot straks.
1: De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van 6 klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Op Langstraat FM.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal een uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden "It geht on". Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Oh yeah.
9: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist. Ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Wat vliegt de tijd toch als je het naar je zin hebt. Het is alweer woensdagavond, zomaar midden in de week. Net even na achter. Dat betekent tot 10 uur vanavond, zomaar midden in de week. Wanneer we de week in twee hebben gezaagd. De Classics of Rock. En we trappen hem af met gelijkstroom, wisselstroom. Oftewel AC/DC and You Shook Me All Night Long. Straks geven we weer een slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel. We hebben wat rock requests voor je in de pijpleiding. Maar eerst nieuwe muziek van de Kings of Leon. Dit is My Whole World. Goedenavond, Langstraat FM. Tot 10 uur, Classics of Rock.

Het was de eerste single van hun tweede album Away from the Sun. We hebben het over Three Doors Down. Het nummer piekte op nummer 4 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en stond maar liefst 17 weken bovenaan de mainstream Billboard Rock Track Charts. Waarmee het een van de langst lopende nummer 1 singles van die lijst is. In ons land werd dit nummer When I'm Gone uit 2002 helaas geen hits. Classics of Rock met nu een van de mooiste klassiekers geschreven door Lennon en McCartney. En de bekendste uitvoering is uiteraard deze van Joe Cocker. With a little help from my friends.

Dat was muziek van de Amerikaanse rock supergroep die in 2012 werd opgericht door Alice Cooper, Johnny Depp en Joe Perry. De bandnaam Hollywood Vampires is afgeleid van de Hollywood Vampires, een celebrity drinkclub opgericht door Cooper in de jaren 70 met onder andere John Lennon, Harry Nilsson, Keith Moon van The Who en Mickey Dolenz van The Monkees. Toeleden zijn onder meer Duff McKagan en Matt Sorum, bekend van Guns N' Roses, evenals Robert DeLeo van de Stone Temple Pilots. De band heeft twee studioalbums uitgebracht met gastoptredens van onder meer Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zach Starkey en Christopher Lee. Dit was uit 2019 People Who Died, The Hollywood Vampires. En dit is John Miles.

Ik weet eigenlijk niet goed wat ik me daarbij voor moest stellen. Eyes without a face. Face without eyes wel, want dan heb je gewoon geen ogen in je gezicht. Maar waar zitten die ogen als je geen gezicht hebt waar ze in moeten zitten? Dus een beetje een wazige titel. Billy Idol had er wel een bekende hit mee destijds in de jaren 80. Eyes without a face. 1985 daarvoor. Once in your life. John Miles, plaat die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Vandaar dat we hem toch eventjes onder de aandacht wilden brengen van jullie luisterend publiek van de Classics of Rock. Met nu Professor Barabas, On the Road Again.

Hij probeert me telkens malen weer te verrassen met nieuwe tracks. En ook dit is er weer een, de Rock Request van Geert de Meer. 1969 origineel van The Animals. Deze uitvoering is wat steviger en was van Frigid Pink, The House of the Rising Sun. Stamde eveneens uit 1969 op verzoek van onze grote vriend Geert de Meer, de Rock Request. En dit is nieuwe muziek die Geert ook wel kan appreciëren, denk ik. Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

En zo tegen het einde van het programma draaiden we nog even een slinger. Gaven we een slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel. We begonnen volgens mij op nummer 72. De papieren erbij pakken. Zeer zeker. Op 92 begonnen we. En hij eindigde vandaag op nummer 67. Daar vonden we Ozzy Osbourne. 1992. No More Tears. Wil je die hele lijst nog eens nalezen? AntonNachtzaam.nl. Anton Nachtzaam aan elkaar geschreven. En dan klik je op het tabblad Classic Rock. En dan kom je tegen de 100 Classic Rock nummers. Jaarlijks wordt die lijst opnieuw samengesteld. En elke week geven we een slinger aan die carousel om één van die nummers eruit te pikken die we dan draaien. De laatste vocale van het eerste uur die stamt uit 1976 van de formatie Elkwin. Dit is Fool in the Mirror. Ik zeg tot zo direct.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Het is met Bas Kijks even over 9 geworden hier op Langstraat FM. Welkom bij het tweede uur van dit Radio Feuilleton. Dat je elke woensdagavond zomaar midden in de week hier op Langstraat FM kunt beluisteren. Met zo direct een track van de Classics of Rock album track. Maar nu eerst Julian W. Turner, nieuwe muziek. Dit is Life After That.
1: Hi, this is Julian W. Turner. You are listening to Anton Nagzam. And this is my new song,

Elke week proberen we toch een album tevoorschijn te toveren wat je niet altijd hoort. Kan een nieuw album zijn, kan een oud album zijn. Ditmaal het album Return for Two Forever uit 2015. En van het album draaiden we We Built This House 2015. De Duitse formatie Scorpions. Het was een 18e studioalbum van deze Duitse band. En dit is Keith Urban en Michael McDonald. Yacht Rock van de bovenste plank. We go back.

De Lange van Marzaan draaiden we. En ditmaal Higher Love, de remix. Duurde ruim 7,5 minuut van Stevie Winwood en Keith Urban. En Michael McDonald draaiden we daar weer voor van het album Flow State van Keith Urban. Waarin hij allemaal pop en country en rock nummers covert van andere artiesten. Zoals ook dit nummer We Go Back samen met Michael McDonald. En dit is muziek van The Script en Alive.

Muziek van Boston van een tijd geleden alweer. En Amanda and the Scripts and Life is te vinden op het nieuwste album van de band. Dan nu Wizard and Angel Fingers uit 1973. Het was de tweede en laatste nummer 1 hit van de band in het Verenigd Koninkrijk. Geschreven en geproduceerd door Roy Woods. Achtergrondzang werd verzorgd door niemand minder dan de heren van de Beach Boys en de Sudettes. In Nederland werd Angel Fingers geen hit. Terug naar 1973 met Wizard.

is te vinden op een nieuwste album van deze band. Eigenlijk een afsplitsing van de Young Guns Silver Fox. Want de leadzanger van deze band is ook de leadzanger van Young Guns Silver Fox. De band Mama's Gun, het was The Hardest Yards and Wizard and Angel Fingers uit 73. Die zat daar weer voor. Terug nu naar het eind, naar december 1968. Toen werd het nummer in de Verenigde Staten uitgebracht. In maart 1969 werd het buiten de USA uitgebracht. We hebben het over de Gazoo. Dit is These Eyes.

De classics, of wel concert classic. Ditmaal een oude hit van de Beatles. Het komt niet zo vaak voor dat ik de covers mooier vind. Dat ik die beter kan appreciëren dan het origineel. En dit keer dus juist wel. Dan werd meerdere keren gecoverd. Onder andere door niet de minste Tina Turner. En dit was de uitvoering live van John Farnham. Help, de concert classic. Daarvoor dus uit The Guess Who. Het nummer werd verschillende keren gecoverd. Onder andere door Michael Bolton. Toen nog heette hij Bolotin. In 1976 bracht hij het uit. En Natalie Cole bracht het in 81 uit. En Angie Stone coverde het nummer in een soulvolle versie op haar album Covered in Soul in 2016. The Guess Who, dat is het origineel uit 1968. These Eyes. En dit is REO Speedwagon.

En met REO Speedwagon en Keep On Loving You kwam weer een eind aan deze aflevering van de Classics of Rock hier op Langstraat FM. Het loopt tegen 10 uur, dat betekent dat we de benen gaan nemen. Ik heb er nog één voor je. Dat is een nummer geschreven door Tommy Lee James en Robin Lammer voor Tim McGraw. En was als derde single te vinden op zijn album Tim McGraw and the Dancehall Doctors. She's My Kind of Rain is een ballade waarin Tim McGraw op een abstracte wijze zijn vrouw omschrijft en beschrijft. Ik wens u nog een hele fijne woensdagavond. Classics of Rock zijn er weer volgende week woensdagavond hier op Langstraat FM. En wij spreken elkaar morgenmiddag weer tussen 2 en 3 voor een nieuwe mix, middagmix. Of anders voor van 6 klaar tussen 5 en 6. Hoe dan ook een fijne woensdagavond en tot morgen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.

Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelin is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelin ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in, waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten...